Enemies Suicide Casseta de Biggie Fun Rihanna featuring Eminem with I Love the Way You Lie. Enemies is letterlijk nou 20 minuten uit voor die volgende uur van 11 uur. En ons gaan letterlijk binnenkort onze uur beëindig. Want ons is nog steeds, ons kikker ons self op. Many weer wat soos die like hier buiten in the Diamond City. Ik praat nou eerder van Kimberley wat nou bewolk is en het reen. En is nog steeds koud boop dit. Luister ons eerder nou na pop muziek net om ons letterlijk nou op te kikker in verband met muziek genre. Nou mense, soos ek gesê het, julle kry alles en meer net hier so aangesluit aan the hip is hype is frequency en terwyl ons nou luister na die pop genre van muziek, kom ons luister net gauw een van my gunstelinge liedjies. Dit is van Pink, Please Don't Leave Me. Ja nee mense, dit is nou one song indeed. Dit is nou either nou vir mensen wat nou, hey, that does not take breakups pretty well. It is no dedication uit voor julle, maar ik like for Pink so, I love her so bad. She is very versatile, especially when it comes to, you know, her hair. She can pull up the long hair, short hair, you name it, and she can rock it. Ja, nee, mijn sister is gezet in Kierville 89.1 ways of making not just myself, but mainly you happy. So tell a friend to tell a friend to tell another friend to continue stay tuned in to the Hip is Hype is Frequency. Ik praat nou van Radio Temmaning 89.1. So kom ons verraad ek onself dier wanneer ek is, mis nou eerder hier as a pilot test. Ek praat van myself, the rough diamond of the city, above the city, inside Pagati, the diamond city. So ons geer het oor vir Pink with Please Don't Leave Me.

Ja, die mense, soos ek gesê, een bykie van Pink met Please Don't Leave Me. So ons kikker ons self op met die pop genre van muziek en ons is definitief op by mode. Net op ons self op, you know, a lekker, ja, let's give ourselves a sunny ending of a very rainy day. Ja, nie mense, dit is 89.1 Pulse of the Diamond Community, letterlik nou 14 minute uit voor die volgende uur en dit is nou die tyd waar ons in my aansluit aan ons spiritual encouragement.

Yani mensa hiri liki. I mean, this movie alone, guys, if you have not watched From a Star is Born, then I do not know. A Star is Born is one of my favorite movies. Again, only of Willem van het Genie. En Lady Gaga, nou eerder nou een van hierdie liedjes daar opgesing. Dit is nou Always Remember Us This Way. Maar daar is ook een baie lekker liedjie wat hulle ook saam sing. En het is nou een liedjie wat nou genoem word Shallow. Oeh, hierdie liedjie, it speaks to the depths of my spirit, the depths of my soul, because wow, and indeed, the song, you know, it stood kind of out for me. It did the most. So kom ons luister net gou die volgende liedjie. Dit is nou van Bradley Cooper featuring Lady Gaga van die movie Star is Born. Let's embrace upon this lovely song. Oh, it is Shallow. Ja nee, op Radio Terminating 89.1. Julle kry dit nêrens anders die mense. Maar soos ek gesê het, ek is hier om vir julle op te kikker met 'n bietjie van pop genre van musiek. Soos ek gesê het, we are turning this, you know, cloudy weather into a sunshine weather indeed. Ja nee, ek kan nie en sê sunshine because it's not sunny at all. But anywho, kom ons kikker jouself op. Kom ek kikker al die luisterers op. Men hierdie liedjie Shallow, embracing upon love, embracing upon all great feelings, wat gesê het mense. I mean, I'm all about love, even though I don't have love per se. Ja, so kom luister net gou na Shallow van Bradley Cooper en Lady Gaga.

0: In de mensen zoals ze gezegd ons werk en selecteren met een beetje hip-hop genre van muziek per hierdie uur voor ons nou letterlijk gaan aansluit aan onze actuele zaken. De mensen is letterlijk nou 14 minuten en hierdie uur van 12 uur waans ons deur verwerk tot die laatste nippertjie van tijd zoals ze gezegd het tot binnen in 2 uur vanmiddag. Nou jullie is aangesluit aan de show The Avenue zoals ze gezegd het on ons behou jullie daar, ons kikker jullie op met die weer wat nou so deur mekaar is vir vandag geskout, dan is het bewolk, dan reen het, maar nie ware nie, ons gaan jou definitief die BMW experience gee by Radio Temaneng. Ja nou mense, soos ek gesê het, ons behou julle daar met die hiphop genre van muziek, want ek is eerder julle se pilotes, ek praat van myself gasheer van gasheer The Rough Diamond of the City, above the city, inside Pakati, the Diamond City. Nou mense, ons nog steeds nie klaar nie, ons is nog steeds al by hiphop vibe for sure. So kom ons gee dit oor vir Miss Riri met Believe It. So ze gesê dit mense, hey, we're setting the atmosphere. Ons gee vir jou a fleece experience met heater op die kant, net te verseker, dat jy nie koud kry nie, maar you get well medicated and educated at the same time. Whew. Yeah, this is one of, you know, the favorite songs that I love about Riri, but I love all of her songs. Yeah, but yeah, this is one of the other songs that I love as well so, so much. Ja, nou mens, ons verwerk onself deur 16 minute in die uur van 12 uur voor ons by ons aktuele sake gaan uitkom. So kom ons luister net gou die volgende liedjie soos ek gesê het. Believe It. Ja, nee, Riri girl for sure. So kom ons gee dit oor vir Riri met Believe It.
1: I bet good luck.

0: Any means of suicide considered best make me believe it. Men det blir giffan Riri, Miss Riri, baby. Het is nou letterlijk nou 19 minuten en 1 van 12 uur. Verwerk ons zelf letterlijk reg deur tot die laatste nippertje van tijd voor ons bij onze actuele zaken gaan uitkom. Maar het is nou ieder aan tijd mensen om net gauw naar die winkels toe te laat hardloop van ons moet onze besonderhedes kry. You know, and I would suck a key, that controversial one. Kry en al onze besonderhedes, dan werk ons onszelf net reg deur weer voor ons gaan aansluit aan onze actuele zaken. Soos ek gesê het, ons geef hulle 89.1 ways of making not just myself, but mainly you happy. So tell a friend, to tell a friend, to tell their frenemy to tune into the Hip Hop's Frequency and Sprout van Radio Timmering 89.1. Hey, yeah, Rob Diamond is on the decks for sure.
1: Your music, your heartbeat. 89.1, the pulse of the Diamond community.
2: Do you need help with money trouble?